0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoeken en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is de Nachtexpress. Tot 6 uur 's morgens genieten en swingen.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Omdat liefde voor een huisdier niet mag afhangen van hoeveel geld iemand heeft, ondersteunt de Dierenvoedselbank Private Stichting Foundation op dit moment bijna 600 huisdieren van mensen die het financieel moeilijk hebben. Wekelijks verdelen vrijwilligers dierenvoeding, zodat honden en katten bij hun baasjes kunnen blijven. De organisatie verwacht dit jaar nog meer gezinnen en alleenstaanden te helpen met het voeden en verzorgen van hun huisdier. Om die werking vol te houden is er dringend nood aan natvoer voor honden en katten en aan financiële steun. Elke gift helpt om honderden dieren dagelijks van eten te voorzien en geeft tegelijk hun baasjes wat meer ademruimte. Meer info op dieren-voedselbank.com. Een man van 62 kwam gisteren namiddag om het leven na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw op de Gerlachkaai. Het slachtoffer was daar vermoedelijk bezig met afdichtingswerken aan een terras toen het misliep. Omstanders en de hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De politie stelde een perimeter in en onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. De varkensfeesten keren vrijdag terug naar de Antwerpse varkensmarkt. Na een succesvolle eerste editie organiseert Café de Broodwinning, Casa Conservas en Frituur de Snulpaap opnieuw een gratis zomerfeest met live muziek, een DJ, eten en drinken. Dit jaar staat alles in het teken van de vernieuwde varkensmarkt. Bezoekers van alle leeftijden zijn vanaf 17 uur welkom om samen de vernieuwde ontmoetingsplek te ontdekken en te genieten van een gezellige zomeravond.

Volop zon vandaag en hoge temperaturen rond 33 graden. Morgen eerst zon, dan wat hoge bewolking bij maximum 30 graden. Vrijdag is het wat wisselvallig met een kleine kans op een buitje. We krijgen dan een graad of 28. Begin van het weekend ziet er mooi en zacht uit.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Omdat liefde voor een huisdier niet mag afhangen van hoeveel geld iemand heeft, ondersteunt de Dierenvoedselbank Private Stichting Foundation op dit moment bijna 600 huisdieren van mensen die het financieel moeilijk hebben. Wekelijks verdelen vrijwilligers dierenvoeding, zodat honden en katten bij hun baasjes kunnen blijven. De organisatie verwacht dit jaar nog meer gezinnen en alleenstaanden te helpen met het voeden en verzorgen van hun huisdier. Om die werking vol te houden is er dringend nood aan natvoer voor honden en katten en aan financiële steun. Elke gift helpt om honderden dieren dagelijks van eten te voorzien en geeft tegelijk hun baasjes wat meer ademruimte. Meer info op dieren-voedselbank.com. De drie Deurense cultuurhuizen, De Klap, Pixel on Stage en Cinema Rix, kiezen voortaan elk duidelijk voor hun eigen concept. De Klap wordt een makersplek met een sterke focus op circus. Pixel on Stage brengt theater, muziek en comedy. En Cinema Rix blijft de plek voor film- en cultuurbeleving. Door die duidelijke taakverdeling willen de cultuurhuizen samen een rijker en gevarieerder aanbod uitbouwen voor inwoners, scholen, verenigingen en artiesten. Zowel makers als bezoekers krijgen daarmee meer ruimte om cultuur te creëren en te beleven. Een man van 62 kwam gisteren namiddag om het leven na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw op de Gerlachkaai. Het slachtoffer was daar vermoedelijk bezig met afdichtingswerken aan een terras toen het misliep. Omstanders en de hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De politie stelde een perimeter in en onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. De hele zomer lang kan je terecht in de Zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad. Yeah!

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister lekker mee.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Omdat liefde voor een huisdier niet mag afhangen van hoeveel geld iemand heeft, ondersteunt de Dierenvoedselbank Private Stichting Foundation op dit moment bijna 600 huisdieren van mensen die het financieel moeilijk hebben. Wekelijks verdelen vrijwilligers dierenvoeding, zodat honden en katten bij hun baasjes kunnen blijven. De organisatie verwacht dit jaar nog meer gezinnen en alleenstaanden te helpen met het voeden en verzorgen van hun huisdier. Om die werking vol te houden is er dringend nood aan natvoer voor honden en katten en aan financiële steun. Elke gift helpt om honderden dieren dagelijks van eten te voorzien en geeft tegelijk hun baasjes wat meer ademruimte. Meer info op dieren-voedselbank.com. Gisterochtend raakte een Dominicaanse sekswerkster van 50 zwaar gewond bij een steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar ze stabiliseerde later. De vermoedelijke dader, een jongen van 18, kon enkele uren na de feiten worden opgepakt. Volgens de eerste informatie ontstond mogelijk een conflict nadat de vrouw de jonge man had binnengelaten, maar zijn motief wordt nog onderzocht. De steekpartij zorgt opnieuw voor onrust in de buurt. Bewoners en handelaars zeggen dat het onveiligheidsgevoel de voorbije maanden is toegenomen. De politie onderzoekt de zaak verder en zegt dat er regelmatig wordt gepatrouilleerd in het Schipperskwartier. Een man van 62 kwam gisteren namiddag om het leven na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw op de Gerlaschkaai. Het slachtoffer was daar vermoedelijk bezig met afdichtingswerken aan een terras toen het misliep. Omstanders en de hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De politie stelde een perimeter in en onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

volop zon vandaag en hoge temperaturen rond 33 graden. Morgen eerst zon, dan wat hoge bewolking bij maximum 30 graden. Vrijdag is het wat wisselvallig met een kleine kans op een buitje. We krijgen dan een graad of 28. Begin van het weekend ziet er mooi en zacht uit.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De varkensfeesten keren vrijdag terug naar de Antwerpse varkensmarkt. Na een succesvolle eerste editie organiseert Café de Broodwinning, Casa Conservas en Frituur de Smulpaap opnieuw een gratis zomerfeest met live muziek, een DJ, eten en drinken. Dit jaar staat alles in het teken van de vernieuwde varkensmarkt. Bezoekers van alle leeftijden zijn vanaf 17 uur welkom om samen de vernieuwde ontmoetingsplek te ontdekken en te genieten van een gezellige zomeravond. Gisterochtend raakte een Dominicaanse sekswerkster van 50 zwaar gewond bij een steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar ze stabiliseerde later. De vermoedelijke dader, een jongen van 18, kon enkele uren na de feiten worden opgepakt. Volgens de eerste informatie ontstond mogelijk een conflict nadat de vrouw de jonge man had binnengelaten. Maar zijn motief wordt nog onderzocht. De steekpartij zorgt opnieuw voor onrust in de buurt. Bewoners en handelaars zeggen dat het onveiligheidsgevoel de voorbije maanden is toegenomen. De politie onderzoekt de zaak verder en zegt dat er regelmatig wordt gepatrouilleerd in het Schipperskwartier. Omdat liefde voor een huisdier niet mag afhangen van hoeveel geld iemand heeft, ondersteunt de Dierenvoedselbank Private Stichting Foundation op dit moment bijna 600 huisdieren van mensen die het financieel moeilijk hebben. Wekelijks verdelen vrijwilligers dierenvoeding, zodat honden en katten bij hun baasjes kunnen blijven. De organisatie verwacht dit jaar nog meer gezinnen en alleenstaanden te helpen met het voeden en verzorgen van hun huisdier. Om die werking vol te houden is er dringend nood aan nat voer voor honden en katten en aan financiële steun. Elke gift helpt om honderden dieren dagelijks van eten te voorzien en geeft tegelijk hun baasjes wat meer ademruimte. Meer info op dieren-voedselbank.com.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en

0: Kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpse Steenweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
3: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
6: 50%!
5: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

0: Dit is Radio Express.
1: One side of me is warm and quiet.

Volop zon vandaag en hoge temperaturen rond 33 graden. Morgen eerst zon, dan wat hoge bewolking bij maximum 30 graden. Vrijdag is het wat wisselvallig met een kleine kans op een buitje. We krijgen dan een graad of 28. Begin van het weekend ziet er mooi en zacht uit.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Gisterochtend raakte een Dominicaanse sekswerkster van 50 zwaar gewond bij een steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar ze stabiliseerde later. De vermoedelijke dader, een jongen van 18, kon enkele uren na de feiten worden opgepakt. Volgens de eerste informatie ontstond mogelijk een conflict nadat de vrouw de jonge man had binnengelaten. Maar zijn motief wordt nog onderzocht. De steekpartij zorgt opnieuw voor onrust in de buurt. Bewoners en handelaars zeggen dat het onveiligheidsgevoel de voorbije maanden is toegenomen. De politie onderzoekt de zaak verder en zegt dat er regelmatig wordt gepatrouilleerd in het Schipperskwartier. Omdat liefde voor een huisdier niet mag afhangen van hoeveel geld iemand heeft, ondersteunt de Dierenvoedselbank Private Stichting Foundation op dit moment bijna 600 huisdieren van mensen die het financieel moeilijk hebben. Wekelijks verdelen vrijwilligers dierenvoeding, zodat honden en katten bij hun baasjes kunnen blijven. De organisatie verwacht dit jaar nog meer gezinnen en alleenstaanden te helpen met het voeden en verzorgen van hun huisdier. Om die werking vol te houden is er dringend nood aan nat voer voor honden en katten en aan financiële steun. Elke gift helpt om honderden dieren dagelijks van eten te voorzien en geeft tegelijk hun baasjes wat meer ademruimte. Meer info op dieren-voedselbank.com. Een man van 62 kwam gisteren namiddag om het leven na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw op de Gerlaschkaai. Het slachtoffer was daar vermoedelijk bezig met afdichtingswerken aan een terras toen het misliep. Omstanders en de hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De politie stelde een perimeter in en onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.
2: Dit is Express!
3: Baker, put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts

0: 30 euro. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: beleefd.
1: Op donderdag 6 augustus wordt de Cockerill Kaai in Antwerpen omgetoverd tot een sfeervolle concertlocatie tijdens Muziek aan het Water. De deuren openen om 16 uur met een DJ-set en om 19 uur staat Laura Tesoro op het podium. Daarna zorgt een DJ voor de opwarming richting het hoogtepunt van de avond. En dat is om 21 uur, dan is tijd voor Clouseau, de legendarische band rond Koen en Chris Wouters. Al meer dan 40 jaar zijn ze een vaste waarde in de Belgische en Nederlandse muziekwereld, met tal van hits die iedereen kan meezingen. Het concert loopt tot 23 uur en het belooft een avond vol sfeer, muziek en ambiance te worden aan het water in Antwerpen. Van 3 tot en met 31 juli kan je in het Steen in Antwerpen deelnemen aan een bijzondere wijndegustatie in de historische kelders. Je proeft er onder begeleiding van wijnmaker Patrick Nijs 4 Antwerpse wijnen, waaronder de exclusieve Steenwijn, die sinds 2025 ter plaatse rijpte. De degustaties vinden plaats in normaal niet toegankelijke kelders en zijn beperkt tot kleine groepen van maximaal 15 personen. Een unieke combinatie dus van smaak, erfgoed en geschiedenis, heel de maand juli.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

volop zon vandaag en hoge temperaturen rond 33 graden. Morgen eerst zon, dan wat hoge bewolking bij maximum 30 graden. Vrijdag is het wat wisselvallig met een kleine kans op een buitje. We krijgen dan een graad of 28. Begin van het weekend ziet er mooi en zacht uit.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Omdat liefde voor een huisdier niet mag afhangen van hoeveel geld iemand heeft, ondersteunt de Dierenvoedselbank Private Stichting Foundation op dit moment bijna 600 huisdieren van mensen die het financieel moeilijk hebben. Wekelijks verdelen vrijwilligers dierenvoeding, zodat honden en katten bij hun baasjes kunnen blijven. De organisatie verwacht dit jaar nog meer gezinnen en alleenstaanden te helpen met het voeden en verzorgen van hun huisdier. Om die werking vol te houden is er dringend nood aan natvoer voor honden en katten en aan financiële steun. Elke gift helpt om honderden dieren dagelijks van eten te voorzien en geeft tegelijk hun baasjes wat meer ademruimte. Meer info op dieren-voedselbank.com. Een man van 62 kwam gisteren namiddag om het leven na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw op de Gerlachkaai. Het slachtoffer was daar vermoedelijk bezig met afdichtingswerken aan een terras toen het misliep. Omstanders en de hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De politie stelde een perimeter in en onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. De varkensfeesten keren vrijdag terug naar de Antwerpse varkensmarkt. Na een succesvolle eerste editie organiseert Café de Broodwinning, Casa Conservas en Frituur de Smulpaap opnieuw een gratis zomerfeest met live muziek, een DJ, eten en drinken. Dit jaar staat alles in het teken van de vernieuwde varkensmarkt. Bezoekers van alle leeftijden zijn vanaf 17 uur welkom om samen de vernieuwde ontmoetingsplek te ontdekken en te genieten van een gezellige zomeravond.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
2: Outlet. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: WithSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.withsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at withsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WithSound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
3: 50%!
2: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpse Steenweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

0: geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Borderline uit 1983 van Madonna stond op haar titelloze debuutalbum Madonna en werd geschreven en geproduceerd door Reggie Lucas, die ook verantwoordelijk was voor Lucky Star en Physical Attraction. Opvallend detail, Madonna schreef vrijwel alle andere nummers op hetzelfde album zelf of mee. Borderline is dus een uitzondering. Lucas schreef het nummer specifiek voor haar nadat hij haar demo's had beluisterd en haar live had zien optreden. Haar zang werd licht opgepitcht, wat dan weer een gangbare studiotechniek was bij danceproducties uit die tijd. In de States werd het haar eerste top 10 hit en het begin van een indrukwekkende reeks hits. Bij de eerste release in 1984 was Madonna in Europa nog geen gevestigde naam. Dat veranderde na haar wereldwijde doorbraak met Like a Virgin, gevolgd door successen als Into the Groove en de film Desperately Seeking Susan. De heruitgave in 1986 sloeg daarom wel aan. Het nummer bereikte vlotjes een nummer 2 positie in Engeland en een nummer 3 bij ons.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
7: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
8: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
9: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De Beatles worden vaak vermeld in onze afleveringen over de Golden 60s. Een andere bekende formatie uit Liverpool was Gerry and the Pacemakers. Tijdgenoten van de Beatles en uit dezelfde EMI-stal. We gaan het hebben over de song How Do You Do It. Het liefdesliedje werd geschreven door Mitch Murray voor de Britse zanger Adam Faith. Maar die zag er niets in en verwierp het teuntje. Uitgever Dick James presenteerde het dan aan Johnny Angel. Maar die bedacht zich op het laatste moment en bracht een ander nummer uit. Daarna probeerden ze het bij EMI-producer George Martin. Die vond het wel geschikt als eerste nummer voor de Beatles. De Fab Four namen het nummer ook werkelijk op, maar ze vonden het zelf maar niets en hadden angst dat hun publiek ze hierdoor zouden afwijzen. Het nummer was in de ogen van John Lennon veel te braaf en hij verwachtte te zullen uitgelachen worden. De Beatles kozen daarom voor Love Me Do als hun eerste single. Maar er was nog een band uit Liverpool. Net zoals de Beatles waren ze met vier. Gerry and the Pacemakers, onder leiding van de onlangs overleden Gerry Marsden. Het werd hun debuutsingle en meteen ook de eerste Mercy Beat nummer 1 hit. De volgende zou From Me to You worden van de Beatles. Het nummer gaat over een meisje die een jongen afwijst omdat ze niet hetzelfde voor hem voelt. Hij vraagt dan naar het geheim van haar charmes omdat hij toch nog een poging wil wagen. Luistert u mee naar How Do You Do It?

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
5: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
5: 50%!
4: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
6: Tegel Outlet.
7: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Vanavond neemt de bewolking toe en ook vannacht klaart het niet uit. Het blijft wel droog en het koelt niet echt af. Minima rond 20 graden. Morgen krijgen we nog altijd veel zon, maar er is ook hoge bewolking. Vrijdag zou er een buitje kunnen vallen. Het is dan iets minder warm bij zo'n 28 graden. Zaterdag belooft een aangename zomerdag te worden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een man van 62 kwam gisteren namiddag om het leven na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw op de Gerlachkaai. Het slachtoffer was daar vermoedelijk bezig met afdichtingswerken aan een terras toen het misliep. Omstanders en de hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De politie stelde een perimeter in en onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. Gisterochtend raakte een Dominicaanse sekswerkster van 50 zwaar gewond bij een steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar ze stabiliseerde later. De vermoedelijke dader, een jongen van 18, kon enkele uren na de feiten worden opgepakt. Volgens de eerste informatie ontstond mogelijk een conflict nadat de vrouw de jonge man had binnengelaten, maar zijn motief wordt nog onderzocht. De steekpartij zorgt opnieuw voor onrust in de buurt. Bewoners en handelaars zeggen dat het onveiligheidsgevoel de voorbije maanden is toegenomen. De politie onderzoekt de zaak verder en zegt dat er regelmatig wordt gepatrouilleerd in het Schipperskwartier. De varkensfeesten keren vrijdag terug naar de Antwerpse varkensmarkt. Na een succesvolle eerste editie organiseert Café de Broodwinning, Casa Conservas en Frituur de Smulpaap opnieuw een gratis zomerfeest met live muziek, een DJ, eten en drinken. Dit jaar staat alles in het teken van de vernieuwde varkensmarkt. Bezoekers van alle leeftijden zijn vanaf 17 uur welkom om samen de vernieuwde ontmoetingsplek te ontdekken en te genieten van een gezellige zomeravond.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers. Handjes, Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti.
6: Feest in de tent.
5: En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin.

Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

zaterdag 1 augustus vindt de 20e editie van Museumnacht plaats in Antwerpen. Maar liefst 31 musea en culturele instellingen openen hun deuren van 19 uur tot 1 uur 's nachts. Met één ticket kan je de hele avond op ontdekking langs expos, performances, muziek, workshops en nog veel meer. Deze jubileumeditie is groter dan ooit, met ook 11 nieuwe deelnemers op verschillende locaties. Tickets kosten €20 of €15 in voorverkoop voor jongeren onder de 26. Een unieke kans om cultuur op een verrassende manier te beleven. Ook deze zomer is de Zomerbar weer een vaste waarde in Park Grootschijn in Deurne. In dit groene decor geniet je van verfrissende drankjes en lekkere streetfood aan zachte prijzen. Terwijl jij ontspant in een hangmat of met vrienden aan tafel, kunnen kinderen zich uitleven in het skatepark of het nabijgelegen klim- en avonturenbos. De Zomerbar is de ideale plek voor een gezellige namiddag of avond in openlucht.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

Vanavond neemt de bewolking toe en ook vannacht klaart het niet uit. Het blijft wel droog en het koelt niet echt af. Minima rond 20 graden. Morgen krijgen we nog altijd veel zon, maar er is ook hoge bewolking. Vrijdag zou er een buitje kunnen vallen. Het is dan iets minder warm bij zo'n 28 graden. Zaterdag belooft een aangename zomerdag te worden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Gisterochtend raakte een Dominicaanse sekswerkster van 50 zwaar gewond bij een steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar ze stabiliseerde later. De vermoedelijke dader, een jongen van 18, kon enkele uren na de feiten worden opgepakt. Volgens de eerste informatie ontstond mogelijk een conflict nadat de vrouw de jonge man had binnengelaten. Maar zijn motief wordt nog onderzocht. De steekpartij zorgt opnieuw voor onrust in de buurt. Bewoners en handelaars zeggen dat het onveiligheidsgevoel de voorbije maanden is toegenomen. De politie onderzoekt de zaak verder en zegt dat er regelmatig wordt gepatrouilleerd in het Schipperskwartier. De varkensfeesten keren vrijdag terug naar de Antwerpse varkensmarkt. Na een succesvolle eerste editie organiseert Café de Broodwinning, Casa Conservas en Frituur de Smulpaap opnieuw een gratis zomerfeest met live muziek, een DJ, eten en drinken. Dit jaar staat alles in het teken van de vernieuwde varkensmarkt. Bezoekers van alle leeftijden zijn vanaf 17 uur welkom om samen de vernieuwde ontmoetingsplek te ontdekken en te genieten van een gezellige zomeravond. Omdat liefde voor een huisdier niet mag afhangen van hoeveel geld iemand heeft, ondersteunt de Dierenvoedselbank Private Stichting Foundation op dit moment bijna 600 huisdieren van mensen die het financieel moeilijk hebben. Wekelijks verdelen vrijwilligers dierenvoeding, zodat honden en katten bij hun baasjes kunnen blijven. De organisatie verwacht dit jaar nog meer gezinnen en alleenstaanden te helpen met het voeden en verzorgen van hun huisdier. Om die werking vol te houden is er dringend nood aan nat voer voor honden en katten en aan financiële steun. Elke gift helpt om honderden dieren dagelijks van eten te voorzien en geeft tegelijk hun baasjes wat meer ademruimte. Meer info op dieren-voedselbank.com.

0: WeSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wesound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wesound.be of op het nummer 050 61 34 95. WeSound. Jouw feest begint bij ons.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
3: Op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het nummer Masquinada werd oorspronkelijk geschreven door de Braziliaan Jorge Ben, die er 1963 een grote hit mee scoorde in zijn thuisland. Bij ons is het vooral bekend in de versie van jazzpianist Sergio Mendes. Hij nam het in 1966 opnieuw op met zijn band Brazil 66 en had er wereldwijd succes mee. Mendes gaf het nummer een strak, pakkend bossa nova arrangement met de wijdse, zwevende stem van Leni Hall bovenop. Masquinada betekent in het Portugees zoiets als mooi niet of zeker niet. Het liedje werd daarna nog vaak gecoverd, onder andere door jazz-trompetist Dizzy Gillespie, maar ook door het Eurodance-project Echo Beats, dat er een clubhit van maakte. In 2006 nam Sergio Mendes het nummer nog eens op, dit keer samen met de hip-hopgroep The Black Eyed Peas. Daarmee scoorde hij opnieuw een top 10 hit in Engeland, Nederland en Hongarije. Maar vooral dankzij de Nike-reclames rond het WK voetbal van 1998 en 2006 kreeg Masquinada een hele nieuwe generatie fans. Wij laten dit zonnige liedje nu op je los. Dit zijn Sergio Mendes en Brazil 66.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

allemaal. Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Vanavond neemt de bewolking toe en ook vannacht klaart het niet uit. Het blijft wel droog en het koelt niet echt af. Minima rond 20 graden. Morgen krijgen we nog altijd veel zon, maar er is ook hoge bewolking. Vrijdag zou er een buitje kunnen vallen. Het is dan iets minder warm bij zo'n 28 graden. Zaterdag belooft een aangename zomerdag te worden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

Jacques, ik zin thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor...

0: Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Ook deze zomer is de zomerbar weer een vaste waarde in Park Grootschijn in Deurne. In dit groene decor geniet je van verfrissende drankjes en lekkere streetfood aan zachte prijzen. Terwijl jij ontspant in een hangmat of met vrienden aan tafel, kunnen kinderen zich uitleven in het skatepark of het nabijgelegen klim- en avonturenbos. De zomerbar is de ideale plek voor een gezellige namiddag of avond in open lucht. Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.

Vanavond neemt de bewolking toe en ook vannacht klaart het niet uit. Het blijft wel droog en het koelt niet echt af. Minima rond 20 graden. Morgen krijgen we nog altijd veel zon, maar er is ook hoge bewolking. Vrijdag zou er een buitje kunnen vallen. Het is dan iets minder warm bij zo'n 28 graden. Zaterdag belooft een aangename zomerdag te worden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Omdat liefde voor een huisdier niet mag afhangen van hoeveel geld iemand heeft, ondersteunt de Dierenvoedselbank Private Stichting Foundation op dit moment bijna 600 huisdieren van mensen die het financieel moeilijk hebben. Wekelijks verdelen vrijwilligers dierenvoeding, zodat honden en katten bij hun baasjes kunnen blijven. De organisatie verwacht dit jaar nog meer gezinnen en alleenstaanden te helpen met het voeden en verzorgen van hun huisdier. Om die werking vol te houden is er dringend nood aan natvoer voor honden en katten en aan financiële steun. Elke gift helpt om honderden dieren dagelijks van eten te voorzien en geeft tegelijk hun baasjes wat meer ademruimte. Meer info op dieren-voedselbank.com. Gisterochtend raakte een Dominicaanse sekswerkster van 50 zwaar gewond bij een steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar ze stabiliseerde later. De vermoedelijke dader, een jongen van 18, kon enkele uren na de feiten worden opgepakt. Volgens de eerste informatie ontstond mogelijk een conflict nadat de vrouw de jonge man had binnengelaten, maar zijn motief wordt nog onderzocht. De steekpartij zorgt opnieuw voor onrust in de buurt. Bewoners en handelaars zeggen dat het onveiligheidsgevoel de voorbije maanden is toegenomen. De politie onderzoekt de zaak verder en zegt dat er regelmatig wordt gepatrouilleerd in het Schipperskwartier. Een man van 62 kwam gisteren namiddag om het leven na een val van de vijfde verdieping van een appartementsgebouw op de Gerlachkaai. Het slachtoffer was daar vermoedelijk bezig met afdichtingswerken aan een terras toen het misliep. Omstanders en de hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De politie stelde een perimeter in en onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
5: 50%!
4: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel Outlet.
6: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerpse dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt 2 keer per maand plaats op 2 leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vettenosplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpen.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Vanavond neemt de bewolking toe en ook vannacht klaart het niet uit. Het blijft wel droog en het koelt niet echt af. Minima rond 20 graden. Morgen krijgen we nog altijd veel zon, maar er is ook hoge bewolking. Vrijdag zou er een buitje kunnen vallen. Het is dan iets minder warm bij zo'n 28 graden. Zaterdag belooft een aangename zomerdag te worden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Gisterochtend raakte een Dominicaanse sekswerkster van 50 zwaar gewond bij een steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar ze stabiliseerde later. De vermoedelijke dader, een jongen van 18, kon enkele uren na de feiten worden opgepakt. Volgens de eerste informatie ontstond mogelijk een conflict nadat de vrouw de jonge man had binnengelaten. Maar zijn motief wordt nog onderzocht. De steekpartij zorgt opnieuw voor onrust in de buurt. Bewoners en handelaars zeggen dat het onveiligheidsgevoel de voorbije maanden is toegenomen. De politie onderzoekt de zaak verder en zegt dat er regelmatig wordt gepatrouilleerd in het Schipperskwartier. De drie Deurense cultuurhuizen, De Klap, Pixel on Stage en Cinema Rix, kiezen voortaan elk duidelijk voor hun eigen concept. De Klap wordt een makersplek met een sterke focus op circus. Pixel on Stage brengt theater, muziek en comedy. En Cinema Rix blijft dé plek voor film- en cultuurbeleving. Door die duidelijke taakverdeling willen de cultuurhuizen samen een rijker en gevarieerder aanbod uitbouwen voor inwoners, scholen, verenigingen en artiesten. Zowel makers als bezoekers krijgen daarmee meer ruimte om cultuur te creëren en te beleven. De varkensfeesten keren vrijdag terug naar de Antwerpse varkensmarkt. Na een succesvolle eerste editie organiseert Café de Broodwinning, Casa Conservas en Frituur de Smulpaap opnieuw een gratis zomerfeest met live muziek, een DJ, eten en drinken. Dit jaar staat alles in het teken van de vernieuwde varkensmarkt. Bezoekers van alle leeftijden zijn vanaf 17 uur welkom om samen de vernieuwde ontmoetingsplek te ontdekken en te genieten van een gezellige zomeravond.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
4: Radio Express, de radio van stad.
5: Radio Express.
6: Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.de.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Tears on the Telephone uit 1983 van Hot Chocolate werd geschreven door frontman Errol Brown en uitgebracht als eerste single van hun album Love Shot. Tears on the Telephone was zo'n typisch Hot Chocolate nummer. Melodieus, vriendelijk en emotioneel zonder zwaar te worden. Errol Brown had het unieke talent om zelfs een eenvoudig verhaal diepgang te geven. Bij ons schopte de plaat het tot een nummer 6. Bovendien ook hun enige

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
5: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
6: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het

augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zet hem op Express en je zingt een hele dag mee.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.